0: Thank you. God bless you tonight.
1: Hello?
2: Bij de volgende toon is het 23 uur.
1: Hello, I speak to my baby.
2: En 50 seconden.
1: Hello? Hello, I wanna speak. Hello? Ik wil met mijn baby spreken.